0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis keliocht, de quischali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus nischelte, et al grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, radio rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali.
2: Ijante misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Veel er de ruches, een hoogteklo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteshooljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht, de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow moment voor in de credit of August Nischkelte, et al grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira. Vi moet prachtig en winchen. Vi een tischgeg slapper nog urn, algeram met de gemorte snob drum a heid meder. Achter isigot, een maskon ashtuk shin den adrenaline, agle, schetamini agus brew. Niliskum kade et ha an fin trainal sho, a kern shag morla mahil. Acher air? Ach. Ni arna me ach bouta snava narira. Tana hogli cool taka eg arku lai roil for timeshra at the cantersa. Dane irtis eg military punk eye.
3: Is bjorn in kjol.
4: A radio reroll.

0: seconds. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihis keliocht, de quischali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August nischelte, et haar grillo or venulocte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore, radio rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteljolijacht,
1: haar bischroge,
2: August haar nuukes.
1: Boelischach, ik chach en duukes, de ige scheliacht, de quischali.
2: Ijant de misje, kiemak herstelen,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow moment voor in de credive August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira!